0: Rappers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. Het radioteam weer door Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen.
1: Radio 10.

0: Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. Het radioteam weer door Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.
1: Radio 10.

0: 5 uur.
1: 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. Het radioteam Weerdoor weer online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. Radio.

0: 6 uur. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. Het radioteam weer door weer online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Radio

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
0: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
8: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Eyewish. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: accountjediscounter.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: 7 uur met Frank van der Beek.
1: De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. Het radioteam Weerdo weer online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Alle verf super voordelig.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Radio 10.
7: De zomer van 10.
6: Sil van Stoet.
8: Hey, Stoetje.

0: Ik doe alles voor de liefde. Behalve dat ene dingetje. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Vraag ik me altijd af. Het kan wel alles zijn. Neuspulken.
1: Dit is de Radio 10.

En er is ook af en toe wat zon. Maar niet heel warm hoor. 18 tot 22 graden. Ja, ik vind dit ideaal qua zomer. Maar goed, misschien hou jij van hogere temperaturen. Nou, de zonnebankcentra zijn geopend. Heb je nog gekeken gisteravond? Engeland is als derde geëindigd op het WK voetbal in de VS. Canada en Mexico. De ploeg die overklaste voor rust Frankrijk met 4-0. Maar na in de tweede helft kwamen ze nog behoorlijk in de problemen. Het werd op een gegeven moment zelfs 6-4 uiteindelijk. Dus 10 keer gescoord gewoon. Dat komt niet vaak voor, hè? Goed voor de bookmakers. Nou ja, vanavond dus spannend. Want Argentinië hoopt voor de tweede keer op rij het WK-voetbal te winnen. Om 9 uur vanavond wordt er afgetrapt. Argentinië en Spanje gaan tegen elkaar strijden. Ja, en dan gisteren sneu nieuws in Utrecht, Jochie. Want eigenlijk eergisteren heeft zich in het Beatrix Theater een incident voorgedaan. Als gevolg van een technisch defect. Het ging daar de sprinklerinstallatie onbedoeld aan. Alles nat. Zeiknat geworden. En die zo even ook heeft echt een lange tijd heeft staan blazen daar, die regen. En daardoor is enorme schade ontstaan aan decor, aan de technische voorzieningen en andere essentiële onderdelen van de productie. En dat betekent dat het herstel gewoon niet te doen is. Ze hebben daarom de geplande voorstellingen geannuleerd. Oh, dat is jammer, hè? Misschien is het goed om daar eventjes over na te denken. Welk wijsje zou je graag willen horen? Wat heeft te maken met water, met Moulin Rouge? Dat mag allemaal. Geef het door via radio10.nl. Het is natuurlijk de Moulin Rouge die daar draait. Hè? Dus, ik hoor graag van je via radio.

0: kinderen. De kinderen van kinderen. Nee, Arie vroeg Silvan, of zij eigenlijk, Silvan, gefeliciteerd met het diploma van je dochter. Ja, dankjewel. Heb je natuurlijk op Instagram gezien. Het Silvan Stoet. Daar vind je een foto van mijn dochter in de stories. Ze is geslaagd voor de B-diploma zwemmen. Nou, opluchting hoor. En eerlijk gezegd heeft ze nu meer diploma's dan ik. Want mijn B heb ik nooit gehaald. Nee. Ik had als jochie had ik astma. En die 7 meter, dat lukte me niet. Dat was heel vervelend. Maar goed, mijn dochter, heel trots. Trots op papa, trots op mama. We zijn natuurlijk al, ja. Geeft een veilig gevoel als je op vakantie hier moet, hè. Even kijken hoor. Ja, we hadden het over een probleem wat heeft zich afgespeeld in het Beatrixgebouw. Een Moulin Rouge. Daar was een waterschade ontstaan. En daardoor kunnen er heel veel voorstellingen die nog op de plank stonden. Ja, die konden niet doorgaan. Aan de telefoon Stefan. Goedemorgen Stefan.
1: Goedemorgen Silvan.
0: Ben jij bij die musical geweest, de Moulin Rouge in het Beatrixgebouw?
1: Toevallig heb ik hem inderdaad gezien samen met mijn vrouw en mijn dochter. En we waren eigenlijk van plan om volgende week nog voor een tweede keer te gaan. Als zijnde een leuk uitje en verrassing nog voor mijn dochter vanwege het afsluiten van het schooljaar en zo.
0: Maar ja, maar waarom zou je twee keer gaan? Je weet al hoe het afloopt, toch?
1: Ja, maar het is gewoon een hele leuke musical. Ja. En, vooral als je zeg maar Carlo Boszhard live kan zien, die doet het natuurlijk ontzettend goed.
0: Nou.
1: En, Het is best een visueel spektakel als je er zit. Dus het is gewoon gaaf om te zien.
0: Het is echt een beetje. Ik ben wel eens bij de Moulin Rouge geweest in Parijs. Het is echt alsof je er echt zit, hè? Al die kleuren en al het fluweel. En, ja.
1: Ja, gaaf. Ja, daar ben ik nog nooit geweest.
0: Oh, nou ja, dat is, als kind was ik daar. Ja, ja.
1: Oh,
0: maar ja, sneu dat het, dat het niet doorgaat. Ze hadden nog iets van 19 voorstellingen, geloof ik, of zo. Dat is allemaal gecanceld. Ja, jij kwam met een leuke suggestie, hè? Welke plaat had je bedacht?
1: Ja, ik zat te denken aan. Aan Lady Marmalade.
0: Ja, leuk. Ja, ik heb All Saint of Christina. Welke wil je? Welke je mag kiezen?
1: Christina maar.
0: Christina, ja. Want die doen ze ook tijdens de show volgens mij, hè? Kan ik me herinneren.
1: Ja, klopt. Ja. Die zullen er ook een eindstuk wat ze dan voorbij zien komen. En dat is toch wel een grote klapper van de show.
0: Nou, wat wil je tegen de cast zeggen, mochten ze luisteren zo vroeg?
1: Ja, heel erg balen natuurlijk. Maar jullie deden het helemaal fantastisch. En jammer dat het zo is geëindigd.

0: helemaal geen idee wat de Moulin Rouge was. Dus ik heb daar voor het eerst blote borsten gezien in mijn leven. Beslagen brilglazen had ik toen. Zometeen, je lacht om 7:50 met Erik van Souwers zometeen.
1: Dit weekend steek jij hem aan.

0: Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi,
7: tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches on the look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Doos Markie. Het is 7:55. Je bent bij Radio 10. Vandaag is er een mix. Dat is een mixgeluid van zon en stapelwolken. Dat is een verdwaalde bui in het noorden. Maar verder is het droog en zo'n 20 graden. De komende dagen is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Heerlijk. 20 tot 22 graden. Halverwege de week is het daarbij ook een beetje wisselvallig. Dus zit je in je voortent. Ik zal wel een greppeltje graven voor de zekerheid. Gewoon, ja, waarom ook niet? Waarom zou je het niet doen? Zo kan je het ook zien natuurlijk, hè. Snel door naar de headlines. Frans van der Beek, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Het drugslab dat vrijdag in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd en dat betekent dat de bewoners van tientallen huizen weer terug zijn. Gistermiddag werden ze uit voorzorg geëvacueerd. De Franse politie heeft een man opgepakt die brand probeerde te stichten in Bois de Boulogne, een bekend park in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. De troostfinale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Engeland was er één om niet snel te vergeten. Er werd maar liefst 10 keer gescoord. Engeland won met 6-4 en is dus derde geworden.
25: Dankjewel, je bent bij Radio 10. Zometeen je lacht om 7:50. En vandaag hoor je van Erik van Sauwers hoe populair wij Nederlanders zijn in het buitenland. Ga je zo horen.
0: Silvans doet

0: kant. Het is 7:55. En het is eigenlijk 7:50 normaal gesproken.
1: Je lacht om 7:55.
0: Ja, voor dit programma onderdeel, namelijk een stukje cabaret, krijg je elke zaterdag en zondagochtend. Maar goed, een minuutje. Betere minuut over tijd dan een paar dagen, toch? Laat eerlijk weten. Ja, Nederlandse vakantie. Ik weet niet of je op vakantie bent of dat je gewoon lekker thuis blijft dit jaar. Maar als je op vakantie bent, ja, wij Nederlanders staan. Ik dacht al dat prima aangeschreven in het buitenland. Maar er is onderzoek geweest en Erik van Souwers komt daarop terug. Luister even mee.
2: Maar wisten jullie dat wij Nederlanders, dat wij in onze favoriete vakantielanden, dat wij daar uitgekotst worden? Wist je dat? Ja? Ik vind het erg. Ja, ze scheidt op onze kop. Erg, hè? Wij maar geld uitgeven en ze vegen hun reet mee af. Toevallig zag ik 2 weken terug, zag ik op de televisie zag ik een soort item. En dat ging over, je kan tegenwoordig, je kan vakanties boeken. Speciale vakanties zijn dat, naar van die all-in resorts. En die hebben dan een oranje vignetje. Volgens mij is het een oranje tulp. En dat wil zeggen, dat zijn all-in resorts en er mogen geen Russen komen. Want wij vinden de Russen heel onbeschoft. En die schijnen het hele lopende buffet leeg te vreten. Ja, dat willen we niet. Ja, maar dat willen we zelf leeg vreten. Ja, maar het schijnt dus dat wij op de ladder, we staan nog lager dan de Rus. Ik vind dat erg. Ja, maar het schijnt als wij op vakantie zijn, wij Nederlands, we zijn een gezelligheidsvolk. Ja, we gaan dan klitten bij elkaar en dan worden we luidruchtig. Ja, je wordt vrolijk, of misschien door de drank. En ja, we worden soms een beetje agressief. En erg. We dringen voor. Dat schijnt typisch Nederlands te zijn, ik wist het niet. Maar het schijnt typisch Nederlands te zijn als er ergens wordt voorgedrongen. Dan zijn wij het. Wist je dat? En mijn profiel is het niet. Ja, maar ik dring nooit voor, nooit. Ik snap het niet, waarom moet je voordringen? Waarom? En je moet zorgen dat je vooraan staat. En hoef je niet te dringen.
1: Je lacht om 7:58.
3: Radio 10.

0: Vanmiddag gaan we verder met die lijst. Maar het viel mij iets raars op. En ik ben nu in de studio, dus ik kon het even goed over de studio speakers horen. Kon ik hem lekker hard zetten. En ik vraag aan jou ook om even goed te luisteren zometeen. Want ik hoorde iets raars in een van die muziekjes die we dan gebruiken om overheen te praten. En ik hoor daar een klein windje in. Ja, dat klinkt heel kinderachtig, maar ik hoor dat echt. Luister goed, aan het begin hoor je Erik de Zwart en dan hoor ik... Luister mee.
1: De Barbecue Top 250.
0: Hoorde je het in het begin? Nog één keer. Voordat hij begint te praten.
1: De Barbecue Top 250.
0: Nou, raar hè. Zou dat een foutje zijn? Of zou dat gewoon een spanning zijn geweest van Erik tijdens het inspreken? Kan ook, hè? Ja, ook al is Erik heel professioneel. Het kan gebeuren, maar goed. Vanmiddag weer vanaf 12 uur de Barbecue Top 250. We zijn op de helft gebleven en gaan door tot 9 uur vanavond. Dus ga je barbecuen. Het is een prima dag ervoor. Het is niet te warm, niet te koud. Dat is echt de moeite waard om Radio 10 niet...

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op Preston.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internet

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Waar zo dadelijk de telefoonlijnen open gaan om weer even in te bellen als je iets kwijt wil. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst het nieuws van bijna 8 uur. Frans van der Beek praat je bij.
2: In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. Het radioteam weer door weer online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Radio 10.

0: Oh.
1: Pet Shop Boys en Go West voor je.
2: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Ja. Met Sylvan Stoet.
1: Ja, want onze phone-in gaat open. En de vaste bellers weten dat al. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Dus 0909-310-10. En dan kom je ook daadwerkelijk gelijk in de uitzending. Radio 10. Radio 10 met Sylvan. Goedemorgen.
3: Met Esther van Balen uit Zwartsluis.
1: Esther van Balen is er weer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hey. Afgelopen woensdag 15 juli.
1: Goedemorgen.
3: Morgen.
1: Ja. Leuk. Sorry.
3: Morgen. Afgelopen woensdag 15 juli was mijn zusje Ineke jarig.
1: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: En ze is 51 jaar geworden.
1: Oh, nou, zo oud ben ik ook. Wat leuk. Wat een mooie leeftijd is dat eigenlijk, hè? Toch? Als je dat mag horen.
3: Ja.
1: Hoe oud ben jij eigenlijk? Ja. Mag ik dat niet vragen aan een dame?
3: Nou, nog 54.
1: 54 al. Kijk, dat zou ik niet zeggen, hè? Toch?
3: Nee, ik ben pas in november jarig, hoor. Dus.
1: En hoe oud voel jij je? Want ik voel me nog steeds een beetje, nou, 37, 38.
3: Nou, zo'n beetje ook.
1: Ja, ja, hè? Ja.
3: Ja.
1: Hé, deze zomer, wat is het plan voor jou?
3: Ja, ik heb nu vakantie.
1: Ah, heerlijk! Lekker een beetje ontspannen.
3: Maar ik wou nog zeggen...
1: Oh, sorry.
3: Edwin, afgelopen maandag met die pauze heeft hij dat gesprek hier geluisterd, want... Hij was in slaap gevallen, dus ja.
1: Edwin, jouw vriend?
3: Ja, die had dat gesprekje geluisterd over dat bootje varen.
1: Bootje varen? Moet je me even helpen? Ja,
3: dat was van vorige zondag. Dus ja, ben ik het met de tweede pauze me laten luisteren.
1: Oh, ja, wat je vorige week hebt gezien, heb je laten luisteren. En vond hij het leuk om te horen?
3: Hij vond dat stukken leuk.
1: Nou, wat
3: en
1: leuk.
3: En ik heb hem die DJ's laten zien wie is.
1: Van wie?
3: Ja, van jou, hoe jij eruit ziet. En
1: oh, nou, dat moet je maar niet zien, want dat is geen gezicht.
3: Dat heb ik even laten doen. Ja,
1: nou, wat leuk. Wil je vriend hartelijke groet doen van ons? En leuk dat je even hebt gebeld via Esther.
3: Ja, hij zou luisteren, dus dat had hij gezegd tegen mij. Dus,
1: oh ja. Zeg maar wat tegen hem dan.
3: Nou, luister je ook, Edwin?
1: Ja, Edwin, luister je ook of niet? Nou goed, we gaan het afwachten. Esther van Balen was dat. Dankjewel dat je even belde. En dit is Emily Sunday, Next to Me. Bij

0: heren. Supergirl, dit is Radio 10. 8:50 is het.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: En bij Radio 10 zing je allemaal mee, dat hoor je. Je wordt er bijna zoor van. Het is tijd om wat te winnen. Namelijk een officiële pet en een officiële zonnebril van Radio 10. Ja, die staan echt onze luisteraars geweldig. Ik zie een foto van Roos, die stuurt net een foto op. Nou, Roos, staat je fantastisch. Jij mag niet meer meedoen, want je hebt het al gewonnen. Nu tijd voor andere mensen. Heb je nog geen zonnebril van Radio 10, nog geen cap? Luister goed, Joris, met een grote hit. Die stopt ineens en de bedoeling is dat je hem dan afzingt. En dat doe je met de app van Radio 10. Gewoon even op het microfoontje drukken. En dan kom je hier in de studio terecht.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor? Dit is de opgave. Oh, die ken je toch wel? Ja, die ken je toch wel? Hoe gaat die verder? Zing hem af. Laat je stembanden klinken. Over, ik wou bijna zeggen, de lage landen. Hoe gaat die verder? Nog één keer? Ja, denk je?

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: landen en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: tikkie anders doet.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Het is 8:55. Je bent bij Radio 10 vanochtend. Wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag bijna overal droog en ook dan is er wat zon te zien. 18 tot 22 graden. Dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de grens daar een minuutje of 10 stilstaan over 2 kilometer. Dan de headlines en die krijgen van Frans van de Beek. Frans, praat je bij. Goedemorgen, Frans.
6: Goedemorgen. Na een grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk mogen de 200 mensen die hun huis uit moesten weer terug. En mogen nog geen auto's de straat in. Waarom vertelt de politie niet? In Milaan is gisteravond een concert van zanger Bad Bunny halverwege afgebroken vanwege een enorme hagelbui. Alle 80.000 bezoekers moesten het terrein hals over kop verlaten. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Engeland is derde geworden op het WK voetbal. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Voor de Engelsen is dit het beste WK-resultaat sinds de wereldtitel 60 jaar geleden.

Een beetje klein kusje. En daarvoor chic. Good times. Ik heb nog een leuk appje binnen van... even kijken. Ben Schothorst, die zei dat.

0: heeft anderhalf uur genoten van deze man, deze Nile Rodgers van Chic. Hij zegt, ik wist niet dat hij zoveel muziek had gemaakt, die Nile Rodgers. Echt goud. Ben, ja, dat klopt, joh. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Voor Duran Duran ook, voor Madonna, Jackson. Nou, hij heeft zoveel dingen gedaan. En ook voor Chic natuurlijk, hè. Dankjewel voor je leuke
1: app. Je ziet ze allemaal mee.
0: Dan nu tijd om even naar Tom te gaan. Tom van der Wielen. Dag Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent glazenwasser, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: En nou, jij zegt iets tegen mij, de glazenwasser mogen niet meer op een trap staan. Is dat zo?
2: Ja, ze mogen op een trapje staan, maar niet meer hoog. Vroeger liep je natuurlijk tot 4, 5 hoog en nu mag je 1 hoog. En dat is een beetje allemaal aangescherpt, die regels.
0: Oh, dat is de max, zeg maar. Je mag niet meer 6 verdiepingen met een ladder doen.
2: Nee, het was vroeger ook gekke werk, maar je was gewend, dat was normaal.
0: Maar mijn glazen, ik heb er ondertussen al 2 versleten, want eentje is een keer naar beneden gevallen. Ja. Niet bij mij gelukkig, maar wel. Heb jij wel eens wat meegemaakt op een trap?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, gelukkig
2: niet. En ik doe het al 40 jaar en ik heb gelukkig geen gekke dingen meegemaakt.
0: Ik ga het even afkloppen. Auw!
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, even geklopt voor je, hoor. Zeg Tom, en nu onderweg, wat ga je doen? Heb je een klusje op zondag?
2: Ik doe soms ook klusjes op de vrachtwagen, dus ik breng wat groente en fruit naar kruisbootjes in Duitsland en Frankrijk.
0: Oh, wat leuk. Dat doe je erbij gewoon.
2: Ja, nou, voor de afwisseling, dat blijft leuk.
0: Heb je een afwisselende baan, hè?
2: Ja, zeker.
0: En ondertussen ben je ook nog een zanger, een zingende glazen. Ja, glazen was een zinger vaak natuurlijk. Hè.
2: Ja, je hebt niks anders te doen.
0: Ik ben benieuwd of jij ook live nu dat stukje wil afzingen wat de opgave was.
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ja, dat doe je best. Hier komt-ie.
2: Welcome to the Hotel California. Every time of year, you can find me here.
0: Ja, dat is hem wel, hè. Dat is wel, ja, vooral het eerste stuk was helemaal goed. Goed gedaan, hoor. Nou, ik moet zeggen, complimenten, petje af. Ja,
2: dankjewel.
0: Ja. Je krijgt een officiële pet van Radio 10 en een zonnebril. Dat is altijd lekker als je gaat glazen wassen, toch?
2: Ja, nou zeker. Die weerspiegeling in die ramen, dat kan wel eens
0: Kan je ons nog als luisteraars nog even 1 tip geven hoe we die strepen kunnen voorkomen? Wat moeten we in het water gooien om die strepen te voorkomen?
2: Gewoon een beetje drift en goed je best doen. Dat is belangrijk.
0: Ah, dat is op school al niet gelukt, dus met de glazen was er gaat het helemaal niet. Hey Tom, dankjewel, hè.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: En de plaat gaan we draaien. The Eagles, Hotel California.

dat nog, weet je nog? Vroeger kon je de hele nacht doorgaan en dan gewoon op zoek naar geluk. Hè? Op zoek naar geluk, struinen. Maar tegenwoordig, joh, 8 uur lig ik al in mijn bed. Andere tijden. Je bent bij Radio 10, goedemorgen. 12 voor 9, met toch een hele mooie top 4000 muziekmythen voor je onderweg. En

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. Het radioteam weer door weer online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: over 9.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Max Verstappen gaat op jacht naar WK-punten in de GP van België vandaag. Francochamps, hé? Heeft hij 3 keer gewonnen, maar of dat dit jaar gaat gebeuren, nou, we hebben allemaal hard hoofd in, hè? De viervoudige kampioen in de Formule 1 staat de 7e. Op plekje 7 gaat hij van start. Ja, en dan de Tour de France. We rijden vandaag de eerste etappe in de Alpen. De tweede week van de Tour de France. Die sluit af in de eerste etappe in de Alpen. Ja, en dat wordt 183,9 kilometer. Dat is wel eentje, hè? Nou goed. Als je gaat kijken, heel veel plezier. En zometeen ga ik weer iets, iets ouds opnieuw doen. Dat is namelijk dit radioprogramma onderdeel.
2: Ik ben niet dom, maar...
0: Ja, ik ben niet dom, maar ik dacht altijd dat. Denk er maar eens over na. Dezelfde dingen in je leven nou, die je eerst denkt, als kind zijnde bijvoorbeeld. En dat je er later achterkomt, dat is helemaal niet zo. Bijvoorbeeld, in mijn leven... Ik dacht als kind altijd, ik ben niet dom, maar ik dacht altijd dat het rondtonde was. Rondtonde. Dat ding is rond, toch? Ja.

0: naar muziek. En je bent bij Radio 10. En we hadden het over dingen die je als kind denkt en dan later achterkomt. Dat is helemaal niet zo. In het kader van...
1: Ik ben niet dom, maar...
0: Ik ben niet dom, maar ik dacht altijd dat. En zo hebben we leuke dingen binnengekregen. Aan de telefoon, Ed van Velen. Ed, goedemorgen.
2: Dag, Silvan.
0: Ed van Velen, ja, ik ben niet dom. Jij bent niet dom, hè, maar jij dacht altijd dat.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Ik dacht als klein kind inderdaad van die vliegtuigen die trekken die strepen door de lucht. Ik snapte nooit hoe de wolken in de lucht kwamen. En ik denk, ja, dat moet wel van die vliegtuigen komen. Dat kan haast niet anders.
0: Mooi, hè?
2: Ja, leuk toch?
0: Ik ben niet dom, ik ben niet dom. Maar dankjewel, Ed. Hartstikke leuk.
2: Ja, oké. Okay, heel graag gedaan.
0: Ja, ook even daar Ans toe. Ans, ik ben niet dom, maar jij dacht altijd dat. Vertel eens.
3: Nou, ik dacht altijd dat in het liedje van Sinterklaas gezongen werd... je kent het liedje wel, het dek op en neer in plaats van het dek op en neer. Dus ik heb echt tot in mijn twintige jaren...
0: Hoe huppelt zijn paadje?
3: Het dekt op en neer. Ja, en het is echt heel erg, want ik heb dat tot in mijn twintige jaren gezongen. Dat ik altijd dacht van, het dekt op en neer in plaats van het dek op en neer.
0: Ans, even voor de zekerheid. Je bent niet dom, hè, toch? Maar je dacht...
3: Ik ben helemaal niet dom, ik heb het echt gedacht.
0: Oh, leuk. Dank je voor je leuke verhaal, Ans.
3: Ja, alsjeblieft.

0: Greg and Bone Man, Ewan, hier bij Radio 10. Daarvoor het nieuwe radioprogramma-onderdeel.
1: Ik ben niet dom, maar...
0: Maar ik dacht altijd dat waarin je dingen bedenkt als kind zijnde... en dan later dacht ik om dat helemaal niet waar blijkt te zijn. Zoals ik bijvoorbeeld als jochie dacht dat het rond tonden was. Het was dinges rond, toch? Maar goed, geef ze door, want ook volgende week gaan we dat doen op zondag. Dus heb je nog een leuk verhaal wat daarin past... geef door via de app van Radio 10. Zou ik je erg erkentelijk voor zijn, kan je vertellen. Zo dadelijk een hele mooie Radio 10 Top 4000 muziekmieter. Gaat over een plaat die in een vingerknip werd geschreven.

0: weekend. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Waar ben jij?
18: Ik zit nog in de trein.
19: Het volgende station is station Antwerpen.
18: Ik denk dat het wat later wordt.
17: Jij zat zeker in je serie te kijken.
18: Nee.
17: Ja?
18: Ja, oké, sorry.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
23: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
26: Ja, nee, ben alweer.
25: En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de

0: Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Silvans doet
7: vandaag niet te warm hoor, tussen de

0: 10 keer nog een anoniem berichtje binnen van iemand die zegt... ja, ik wil dit eigenlijk niet op de radio vertellen, maar ik ben niet dom. Maar ik dacht altijd dat ik... dat heb ik gedacht op mijn 11e, dat baby's uit de navel kwamen. Mooi, hè? Goed, als je ook zo'n verhaal hebt, geef hem door via de app van Radio 10. Gaan we het volgende week weer doen, oké? En dan nu...
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Sommige hits ontstaan op de meest vreemde plaatsen en tijdens de meest vreemde omstandigheden. Tijdens het eten van een bordje roerei bijvoorbeeld. Reginald is een jonge, ambitieuze zanger die net een platencontract heeft getekend. Zijn platenlabel heeft hem meteen gekoppeld aan een jonge tekstschrijver, Bernie. Veel haast heeft het label niet met de twee jongens. Ze moeten eerst maar eens even aan elkaar wennen. Die samenwerking verloopt prima. Zo goed zelfs dat Bernie, van amper 17 jaar, bij Reginald en zijn moeder intrekt. Zoals elke ochtend zitten ze aan het ontbijt. Terwijl Bernie een hap neemt van zijn bordje roerei, begint Reginald te fantaseren. Hij zou wel eens een mooi liefdesliedje willen maken. Ah, zo'n liedje waarin je zingt dat je dat liedje speciaal voor die ander hebt geschreven, mompelt Bernie met een volle mond. Reginald kijkt verbaasd op. Dat is precies wat hij bedoelt. Bernie begint snel op de zijkant van een cornflakespak wat woorden te krabbelen. Hij laat de woorden aan Reginald lezen, die meteen razend enthousiast is. Na het ontbijt schrijft Reginald er een mooie melodie bij. En nog voordat de koffie klaar is, is het liedje ook kant-en-klaar. En dat liedje, dat begon aan de ontbijttafel, is al jarenlang een echte klassieker. Het liefdesliedje op de zijkant van een cornflakespak met een top 4000 muziekmythe van Elton John en Bernie.

0: rechtop zitten, want zometeen de legend himself op de radio vanaf 10 uur. Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Praat ons even bij, wat ga je doen zometeen?
1: Straks na 10 uur, dan zijn het weer hits en herinneringen die onze weg door het muzikale verleden bepalen. En wil jij nou wat invloed uitoefenen? Dat kan. Deel jouw hit met herinnering via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Maar stem ook meteen even op onze hit battle. Ga je voor de Doobie Brothers? Of wordt het de Blues Brothers? Welk hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die draaien we zometeen.
0: Leuk. Nou, ik ga luisteren zometeen dus Erik de Zwart vanaf 10 uur. Veel plezier met hem. En vanaf 12 uur, niet vergeten, de barbecue top 250.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: prijsjes. Lekker toch?
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. Het radioteam weer door weer online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Radio

Goedemorgen. 10 uur geweest op je zondagochtend. De komende 2 uur duiken we samen in de geschiedenis van de enige echte top 40 in Erik's Top 40 Interchange. Wat is jouw herinnering aan een plaat van toen? Laat het weten via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet, gaan we zo terug naar jouw favoriete hitjaar. We beginnen dit half uur.

0: En de enige hit van Poco in Nederland. En toch een van de favorieten van radiotiener Tim. Dat zij hier op de openingsdans op hun bruiloft deden. En dat maakte voor hen natuurlijk een onvergetelijk liedje. Kijk, dat zijn de herinneringen aan de hits die we zoeken in Erik's Top 40 Hit Dossier. Blijf ze sturen via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. En Sjors die deed dat ook. Sjors, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: We gaan met jou terug naar herinneringen uit 1989. Vertel.
1: Ja, de herinnering was dat ik ging vroeger heel veel stappen in concerten. En voornamelijk ging ik ook veel concerten doen met twee broers. Twee Engelse broers, Neil en Paul. En dat waren toch een beetje een leuke periode. We zaten vroeger ook in een soort bandetje, waren we de Black Widows. Nou ja, toen gingen we later dus meer naar concerten. En toen zijn we naar Dynamo Open Air gegaan in Eindhoven. En dat was helemaal gek, want er was setenturen, die trapten op. En dan hebben we in de pit nog een tandje verloren volgens mij.
2: Jeetje.
1: En op de terugweg lag Paul, dan een van die broers lag op de terugweg van slapen achter op de bank, al onder een halievlag. En een weekje later hoorden we dat hij vermist was, want hij was schipper.
2: Oh jee.
1: En dan was hij dus was in de sluis bezig en dan is hij verdronken.
2: Ach.
1: En op zijn begrafenis was het nummer van de Dire Straits van Broken in Arms. Dus, dat is toch wel een dingetje dat echt een plaat blijft die je weer terugneemt. Terug de tijd in van de herinneringen. En je denkt van shit, die had anders moeten weten.
0: Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Koester de herinneringen en vooral de prachtige muziek die erbij hoort. Ik ga Dire Straits voor jou en je maatjes draaien.
1: Hey, dankjewel hè.

Leave a Light On, Belinda Carlisle. Ze schreef deze hit in een periode waarin ze afrekende met een cocaïneverslaving. Het lichtje staat voor diegene die klaarstaat in donkere tijden. Het was een hit in ons hitjaar van dit half uur, 1989. Ik schijn ondertussen mijn licht eventjes op de top 40 van 22 juli van dat jaar, 1989. Op nummer 5 de Bad Dance van Prince. Die zakte van 4 naar 5 in de vijfde week. En 4 weken duurde de top 40 Back to Life van Soul to Soul. Die gingen van 9 naar 4 omhoog. Gezakt van 2 naar 3, Marokko en de Carnations. Marina in de 1989 uitvoering. En die ging van 2 naar 3 omlaag in de zevende week. License to Kill van Gladys Knight uit de gelijknamige film van James Bond steeg van 3 naar 2 in de zesde week. En de nummer 1 was van Gerard Joling. Die bleef staan in de achtste week op die eerste plaats. En dan Gladys Knight met haar comeback in de hitlijsten van 1989. Een song die zinderde van spanning, drama en een flinke dosis Bond glamour. We kijken uit naar zijn opvolger eindelijk weer, hopelijk weer. License to Kill, afkomstig uit diezelfde film van James Bond. Nu op Radio 10.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Erik.
6: Ja, goedemorgen, Erik.
7: Erik de Zwart. Het weekend van 10.
8: De grootste hit aller tijden.

0: met de waarheid als een koe. En zo is het maar net. Ik kan het niet alleen. Dus stuur jouw hit met herinnering door via de app van Radio 10... of via radio10.nl/Erik. Wie weet draai ik het straks, net zoals dit verzoek van Marijke. Gary Puckett en de Union Gap. Maar ook The Love Affair neemt ons terug naar 1968.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Erik de Zwart. Tot 11 uur gaan we terug naar 1968. Zo meteen Simon & Garfunkel. Maar eerst de Love Affair met Everlasting Love.

0: nummer werd geschreven voor de film The Graduate in 1967... maar misschien ben je de beelden van het witte doek inmiddels vergeten... maar deze muziek hoorde erbij. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Dan gaan we naar een hit en herinnering van Marijke. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Neem ons mee terug naar jouw herinnering.
1: Ik was 10, 11 jaar ongeveer. En dat was voor mij echt eigenlijk de eerste kennismaking met popmuziek, zeg maar. En dat gebeurde eigenlijk door een buurmeisje, twee huizen verderop. Zij was een aantal jaar ouder dan ik.
0: Okay.
1: En zij was wel helemaal in de fase van... posters aan de muur en een eigen transistorradiootje en een eigen platenspeler en heel veel muziek draaien op haar eigen kamer. En ja, zij was helemaal wild van dit nummer en daardoor ben ik daar ook echt helemaal weg van geraakt. En zij heeft me kennis laten maken met allerlei andere artiesten, Elvis, Cliff Richard, The Beatles, noem maar op. Dus voor mij is dat wel een hele leuke herinnering en zeker deze specifieke plaat.
0: En over welke hit hebben we het?
1: Young Girl van Carrie Puckett en The Union Gap.
0: Ik ga hem draaien voor je.

Ik had ze bijna af kunnen kondigen als de Gypsies, want zo begonnen ze in de beginjaren van de jaren 60. En na die valse start gingen ze aan de slag als de Flirtations. En zo kennen we ze in het hitdossier met onder andere This Hit, Nothing But a Heartache uit 1968. We kijken ook even naar de rest van de top 5 van 20 juli 1968. 6 weken in de top 40 nu. Sam & Dave met You Don't Know What You Mean To Me. En die ging van 7 naar 5 omhoog. Van 8 naar 4 steeg in de 5e week Times Were When van The Cats. Young Girl van Gary Puckett en The Union Gap zakte van 2 naar 3 in de 9e week. En Sir Henry and His Butlers die steeg van 3 naar 2 met Camp in de 6e week. 9 weken natuurlijk nu in de top 40. En hij blijft stevig staan op de eerste plaats van de top 40. Het was een Limburgse jongen met een heel hoog stemmetje. Heintje en Ich bau dir ein Schloss. Inmiddels zijn ze 36 top 40 hits rijk. Maar in 1968 was dit hun 6e top 40 notering. Times Were When wist deze week...

Je ziet en hoort bijna het verschil niet bij deze hit. Is geschreven door de tweelingbroer van Barry Ryan. Eloise was dat. Dit waren ze niet, zijn 1968 en het eerste uurtje van Erik's Top 40 Hit Dossier deze zondag. Zometeen nog een uurtje met ruimte voor jouw hit en herinneringen natuurlijk. Wat brengt jou weer even terug naar zo'n onvergetelijk moment? Daarmee straks nog een uur Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. Wil je jouw herinnering delen? Dat kan natuurlijk via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Het ANP-nieuws van 11 uur.
22: De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. Het radioteam weer door weer online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
26: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
27: Radio 10.

top 40 hit dossier. Welke dat zijn, dat kun jij mede bepalen. Typ of nog liever, spreek even jouw verzoek met herinnering in via de app van Radio 10. Of doe dat via radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar muzikale herinneringen aan een hit uit 1993. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst muziek van George Michael en Queen. Dit is Somebody to Love.

0: Deze hit had bijna What's Going On geheten. Maar tijdens de opname werden de vier blondines geattendeerd op het feit dat er al een van de grootste hits aller tijden van Marvin Gaye was met dezelfde titel. Dus werd het What's Up. En dan nu, een van de hits uit 1993. Ons hitjaar dat dit half uur centraal staat dankzij de herinnering aan deze hit van Yvonne.
1: Hey, hallo. Robin S. Show Me Love. Doet mij ontzettend denken aan mijn jeugd. Gewoon een heerlijke dansplaat. En mijn jeugd komt gewoon weer een beetje terug.

Deze hit redde levens door mensen die het zelf niet meer zo zagen zitten een muzikale spiegel voor te houden. R.E.M. en Everybody Hurts. Stond ook genoteerd in de top 5 van deze week in het hitjaar 1993. We kijken even naar de lijst van 17 juli. En inderdaad op nummer 5 met een stip. Stegen vanaf 7 de vierde week, Everybody Hurts. Two Princes van Spin Doctors zakte van 2 naar 4 in de negende week. En in de zesde week van 4 naar 3 omhoog, Culture Beat en Mr. Vain. Wheel of Fortune van Ace of Base steeg van 3 naar 2 de vijfde week. En dan Can't Help Falling In Love With You van UB40. Die bleef staan in de negende week, top 40 op nummer 1. Dan even een draai aan het muzikale rad van Fortuin. Ace of Base had in ieder geval altijd prijs deze week terug in de tijd. Want dit is hun Wheel of Fortune.

dominee-dochter Olita Adams en haar muzikale preek The Window of Hope. Een hit uit 1993, ons hitjaar van het afgelopen half uur. Zometeen een nieuw uitstapje. Dan gaan we terug dankzij een herinnering die binnenkwam via radio10.nl /Erik naar 1977 met deze hit. La Via Rose komt eraan en ook Fleetwood Mac vindt zijn weg naar Erik's top 40 hitdossier.

0: De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Oh-oh. Dit weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk. Thank you.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Dit half uur ga ik terug naar 1977 met hits van Daryl Hall en John Oates. Maar nu eerst Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Bridge Girl gaat dus helemaal niet over een meisje. Het weekend van 10. Het gaat over een jongen die een fastfoodketen erfde van zijn rijke ouders. Om precies te zijn gaat het over de ex van Daryl Hall's vriendin Sarah Allen, die ook liedjes heeft geschreven voor Hall & Oates. En waarom er dan over een vrouw wordt gezongen in plaats van een man? Ja, Daryl die vond het allemaal beter klinken. Zo zien we weer, niet alles is altijd exact, oorzaak en gevolg. Maar hoe dan ook, het werd een hit in 1983, ons hitjaar, waar we ons dit half uur in onderdompelen. Wat wel oorzaak en gevolg is, dat zijn de hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hitdossier. Bijvoorbeeld zoals deze.
1: Hallo Erik, goedemorgen. Ik zat te luisteren naar je programma en ik dacht aan La Vie en Gloche van Edith Piaf. Want mijn moeder noemde dat kleine Edith. Dat kwam door het feit dat ik dezelfde krulletjes had als haar. Dus het lijkt me leuk om even terug te gaan. Laat de tijd dat ik mag krulletjes aan het en met Edith Piaf.

0: Mag ik een pak ijs?
1: Wat voor ijs? Vanille-ijs? Chocolade-ijs?
0: Nou, doet u dat dan maar.
1: We hebben helemaal geen ijs.
2: De zomer van 10. Radio 10.

Cold as ice. En dat vriespunt ligt natuurlijk rond de 0 graden. Maar het kookpunt voor deze hit lag op 15 oktober 1977. Toen genoteerd op de hoogst haalbare plaats, nummer 13 in de top 40. En dan de top 5 van deze week terug in de tijd, 16 juli 1977. What Kind of Dance Is This van Veronica Unlimited zakte van 2 naar 5 in de zesde week. 3 weken de top 40, Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie ging van 12 naar 4. I Don't Wanna Talk About It van Rod Stewart bleef staan op 3 in de vijfde week. En op nummer 2, Yes Sir, I Can Boogie Baccarat van 5 naar 2 omhoog in de vierde week top 40. De nummer 1, 9 weken nu genoteerd, Ma Baker van Boney M. En ik draai die man die liters haarlak per jaar gebruikt om zijn kapsel zo puntig in model te brengen dat het lijkt alsof hij zijn vinger in het stopcontact heeft gestoken. Maar daar wil hij verder niet over praten. Je hoort hem nu met het prachtige I Don't Wanna Talk About It. Sir Rod Stewart.

top 40 hit dossier. Wil je na de komende dagen jouw hit met herinnering delen van volgend weekend? Ga dan even naar radio10.nl/Erik. Zometeen het vervolg van de lijst met de heetste hits om de voorbereidingen voor de barbecue op deze zondag te treffen. De barbecue top 250 hoor je zometeen met grillmaster Albert-Jan Fluis. Veel plezier!

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grande Italia.
5: Thuis in Italië.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
8: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis?
2: Ja?
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Tijd om de barbecue weer aan te steken. De barbecue top 250 van Radio 10 gaat zo verder met Nice Device en UB40. Nu het nieuws van 12 uur, Frans van der Beek.
13: Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. Het Radio 10 weer door weer online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
12: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Kwartier vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13 minuten. En ook op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 13 minuten vertraging.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Let's
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Vandaag de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue.

0: take this anymore.
1: De lekkerste hits voorbij de barbecue. De Barbecue Top 250. Radio 10.
2: 123.

0: en muziek, dat zijn de twee belangrijkste ingrediënten van dit weekend.
1: De Barbecue Top 250.
0: Food for thought. En als je er ook nog iets te drinken bij wil, dan moet je gewoon blijven luisteren. Want later vandaag schenken ze ook nog een glaasje rode wijn in. Dat was UB40. Goedemiddag, welkom op de finale dag. De finale dag van het WK voetbal, waar Spanje en Argentinië vanavond natuurlijk strijden om de wereldtitel. En bij Radio 10 hoor je de finale dag van de Barbecue Top 250. De kolen zijn nog warm van gisteren en we stoken het vuurtje weer even op met zometeen Stevie Wonder. We gaan straks ook even naar Frankrijk met Alizé. Ja, en hier stappen we met z'n allen in de Benga-bus en moeten we even diep ademhalen, want het wordt een ritje van zo'n 9500 kilometer over de bodem van de Atlantische Oceaan. Helemaal naar Rio de Janeiro. To Brazil, dit zijn de Benga Boys op 122.

Een eerbetoon aan Bob Marley. Die komt trouwens zelf over een kwartiertje voorbij. Master Blaster, dat was Stevie Wonder. Super dat je erbij bent. Je luistert naar de Barbecue Top 250 van Radio 10. Ja, vandaag leggen we de laatste 124 hits op het rooster met zometeen de eerste Afrikaan die meer dan een miljoen singles verkocht. En eerst gaan we naar La Douce France. Want een van de grootste popsterren van Frankrijk is Mylène Farmer. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Ze staat zelf niet in de lijst. Maar er staan wel twee hits in waar ze van alles mee te maken heeft. Over een kleine anderhalf uur hoor je Desenchanté van Kate Ryan. Dat is een cover van Mylène Farmer. En dit liedje schreef Mylène speciaal voor Alizé. Die was nog maar 16 toen dit een hit werd. Op 120 hoor je nu Moi.

Dat is een taal die ze spreken in Guinea in Afrika. Ja, deze zanger die kwam daar vandaan. En dit was de eerste Afrikaanse plaat die wereldwijd meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. Je hoorde Morikante en Jekke Jekke. We reigen dit weekend de zomerhits aan elkaar als satéetjes. Dit is de Barbecue Top 250 van Radio 10 met zometeen Chris.

0: Carwei, zometeen.
1: Strakke zomerdeals met Club Carwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Carwei, maak het mooier.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia.
4: Thuis in Italië. Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Jan Sluis.
20: De barbecue top 250 met Chris Ria en Gloria Estefan zometeen. En eerst Sun is Shining.

0: Kerst rijdt. Ja, nu rijdt hij even naar het strand.
1: De Barbecue Top 250.
0: Chris Ria, afgelopen jaar was helaas wel zijn laatste ritje naar de kerstborrel. Want op 22 december overleed hij Jordan met zijn zomerhit On The Beach. Het is de finale dag van de Barbecue Top 250. En veel zonnige berichtjes in de Radio 10-app. Monique de Nier schrijft: heerlijke muziek. Ik luister vanaf mijn strandbedje op Coco Beach, Creta. Lekker. En de familie Verbeke appt vanaf camping De Zandloper. Vanavond kijken we hier met het hele veld de finale op een groot scherm. Maar eerst gaat de barbecue aan met jullie lijst. Veel plezier daar. Ja, laat ook even weten waar jij luistert via de gratis Radio 10-app. Dit weekend hoor je de Barbecue Top 250 voor Radio 10. En daarin zitten alleen maar toppers. Maar er is natuurlijk één echt toppertje. En een breezer ananas. En die hoor je zometeen. Eerst Gloria Estefan op 116. En die gaat iets te hard door de bocht met haar brommobiel. En ja, wat zeg je dan? Oh jee, Macanto!

die van de barbecue. Geen idee wat het is. Black Slate en Amigo. Dit is de barbecue top 250 voor Radio 10 met Zona 1, de Gypsy Kings en Bellini. En wil je de lijst even rustig bekijken? Check dan radio10.nl. Desiree hoor je zo. En eerst gooit Casey en de Sunshine Band voor de derde en laatste keer in deze lijst een schepje kolen op het vuur. Op

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15%. Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Clubcar Wijk wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Er gaat wel weer een verse portie artiesten op de grill, namelijk de Gypsy Kings, Tony Esposito en Bellini. Eerste nieuws van 1 uur, Frans van de Beek.
9: Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. De boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel van uit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar 3 kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. Het radioteam weer door weer online. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden.
8: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal Zee en Velzen. 8 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier. En ook op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 21 minuten.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ja?
12: Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Vandaag de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
16: De zomer van 10.
17: Albert-Jan Sluis.
8: Yo!
16: De grootste hits aller tijden.
0: En nu de Gypsy Kings, Volare.
16: Radio 10. 111. Penso con sueño para

0: Ik doe even voorzichtig wat danspasjes, want ik heb hier ooit nog Let in dansles op gehad.
1: De Barbecue Top 250.
0: Tony Esposito, de drummende Napolitaan die deze week zijn 76e verjaardag vierde. Heel geschikt om op te leren dansen, tenzij je natuurlijk zo'n stijve hark bent als ik. Dat was Papa Chico. 10 minuten over 1, goedemiddag. De grill is inmiddels goed op temperatuur. Dit is Radio 10 met dit weekend de 250 zonnigste hits aller tijden in de Barbecue Top 250. En we gaan straks naar Parijs met Kenny B. Spanje, Cuba en Nieuw-Zeeland staan ook nog op het programma dit uur. En eerst gaan we weer even naar Brazilië. Een uurtje geleden gingen we er al even naartoe met de Benga Boys. En deze keer met Bellini. Op 109 is dit Samba de Janeiro.

De mooiste souvenirs passen niet in je koffer. Eén ontmoeting, één avond, één liedje en een herinnering die voor altijd blijft. Je hoorde Kenny B en Parijs. We grillen dit weekend de hits. Dit is de Barbecue Top 250 van Radio 10 met zometeen Kate Ryan. Eerst van een van de vreemdste eendagvliegen ooit. En die komt uit Nieuw-Zeeland. How Bizarre. Dit is OMC op 106 bij 10.

Het betekent ontgoocheld of gedesillusioneerd. Desenchanté, dat was Kate Ryan. We flippen de hits om als hamburgers. Gevoelsmatig zitten we vandaag ergens aan de Spaanse costa's. Dit is de Barbecue Top 250 van Radio 10. Met daarin zometeen Simply Red. Je hoort straks Coco Jumbo van Mr. President. En deze

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: serious about fun.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Dit weekend jouw persoonlijke hamburger flipper met zometeen Simply Red. Mr. President komt eraan en dit is Paco. Amor de mis amores. Radio 10.
4: Honderd vier.

50. Sunrise, gebouwd op een stukje hol en oats natuurlijk. Hè. Dat was Simply Red. Super dat je erbij bent. Dit is Radio 10 op zondagmiddag. Albert Jan hier met dit weekend de 250 lekkerste, sappigste en heetste hits in de barbecue top 250. Wij rijden momenteel naar ons vakantieadres in de buurt van Valencia. En dat gaat heel lekker met al die zomerhits. Groeten, Kim en Robin. Rij voorzichtig en een fijne vakantie daar. En deze is van Alwin. Hoi, ik ben vandaag gewoon aan het werk. Maar als ik mijn ogen dicht doe, voelt het dankzij jullie toch een beetje alsof ik op vakantie ben. Dat is ook precies de bedoeling. Dankjewel, Alwin. Natuurlijk, dat was Simply Red. Super dat je erbij bent. Dit is Radio 10 op zondagmiddag. Albert Jan hier met dit weekend de 250 lekkerste, sappigste en heetste hits in de barbecue top 250. Wij rijden momenteel naar ons vakantieadres in de buurt van Valencia. En dat gaat heel lekker met al die zomerhits. Groeten, Kim en Robin. Rij voorzichtig en een fijne vakantie daar. En deze is van Alwin. Hoi, ik ben...

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
17: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Goedemiddag, de barbecue top 250 gaat zometeen verder met Alvaro Soler en 5. En eerst het nieuws van 2 uur. Frans van der Beek.
21: Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen, is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog.
20: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens. 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13. En ook op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. Ook 13 minuten vertraging.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Alle verf super voordelig.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
14: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu

Sting, Got the Feeling 5. Het is een lekkere zondag en we maken hem extra lekker met de 250 heetste hits om aan een spiesje te rijgen. Dit is de Barbecue Top 250 met dit uur onder andere Katy Perry, Eros Ramazzotti en de Beach Boys. En eerst de perfecte nazomerhit. Wat doe je als de stranden en de boulevard weer verlaten zijn? Dan denk je terug aan hoe mooi de zomer was met Boys of Summer. Don Henley.

Wat een sfeer, hè? Een stel Cubaanse muzikanten die op hun oude dag alsnog de wereld veroverden. Chan Chan, de Buena Vista Social Club. Dit is de Barbecue Top 250 bij Radio 10 met zometeen Manu Chao. En eerst nemen we samen met Katy Perry en Snoop Dogg een kijkje op de stranden van Los Angeles. Dit is California Girls op 91. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Hij is wereldberoemd in Frankrijk en Spanje. Manu Chao en Me Gustas Tu. Dit is Radio 10 met dit weekend muziek voor 35 graden in de schaduw. De barbecue top 250 met zometeen Barry Manilow.

0: Nacht. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van
12: Aldi.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: vandaag nog voorbij, maar dit was ook lekker zomers.
1: Hey Mambo, we vliegen het weekend van vakantiebestemming naar vakantiebestemming met de barbecue top 250 voor Radio 10. Acapulco in Mexico staat zo op het programma. We gaan straks nog naar Italië met Eros Ramazzotti. En eerst naar Zeeland met Bluff op 89. Aan de

We grillen je billen en we smoren je oren. Dit is de Barbecue Top 250 van Radio 10. Met na drieën de man die precies aanvoelt wanneer je hamburger gaar is. Dennis Verheugd. Big Mountain zo nog. En eerst de Beach Boys.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: De lekkerste 84 uit de barbecue top 250 heb je nog te goed. En die proppen we allemaal in 6 uur. Met zo dadelijk de servers en ook de London Beat. Maar eerst het nieuws.
20: Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorkum, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Kuwait. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Kuwait zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
19: Dan nog 3 grenscontroles. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 9 minuten. Kwartiertje op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. En de A76 Geleen-Keulen ook voor Duitsland. Daar 7 minuten.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Vandaag de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
27: De zomer van 10.
28: Dennis Verheugd.

1978 was het gloedje nieuw in Nederland, het surfen. En daar sprongen de surfers handig op in door met een surfliedje te komen in de stijl van de Beach Boys. Het was de nummer 83 in de barbecue top 250 op deze lekkere zondag. Wees welkom in het weekend van 10, waarin de heetste hits voor je aftellen. We zijn gebleven bij...

vandaag is dat binnen 5 minuten. Want zoon Enrique hoor je zo met Rhythm Divine. En zojuist kwam vader Julio uit je speaker zetten. Julio Iglesias met het sfeervolle Quiero op nummer 80. En dit staat dan weer op 79.

0: lekker.
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Simmersale.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Simmersale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo!
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Als je als jong in de jaren 90 een sixpack had, was dat een prestatie op zich. Maar wat dacht je van een eightpack? Deze knul had hem, Peter Andre.
10: Radio 10. 77.

0: muziek een beetje lief hebt. En ook waardeert, want we gaan van reggae naar rap. Ja, dat zijn misschien niet de twee genres die je direct naast elkaar verwacht. Maar in de barbecue top 250 kan het gewoon. Ja hoor. Bob Marley maakt lekker plaats voor Vanilla Ice.
1: Yo, VIP 75.

0: Het is zondagmiddag, ik ben aan het werk. Ja, dat moet ook gebeuren, maar met deze arbeidsvitamine, hoe toepasselijk, ik ben fruit aan het inpakken, is het heerlijk meezingen. Fijne middag.
1: Dankjewel, man.

0: Profile Truck Star Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
2: Simpel.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Terwijl jij met de voorbereidingen van de barbecue bezig bent, of je hebt er inmiddels al wat opgelegd, krijg je na het nieuws wat muzikale klanken van Louis Fonsi voorgeschoteld.
9: Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden twee keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens één keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
8: Mario, dankjewel. Flitsmeijzer komt nog met één vertraging. Eén grenscontrole, de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 10 minuten.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
4: Vandaag de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Dennis Verheugd.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Tot 9 uur vanavond is het chillen en grillen met alleen maar zonnige hitte.

een en al gezelligheid met de Les Humphries Singers uit 1972. Hoorde je Mexico op nummer 62 in deze barbecue top 250 bij Radio 10. De sombrero mag overigens nog even opblijven. Alleen verruilen we de...

0: Ja, die doet er gewoon nog een schepje bovenop, hè. Hij maakt het nog heter. Pas een beetje op bij de barbecue, hè. Hier is Fireball op 58.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: toch?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: gamma.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Clubzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Als jij wat op de barbecue legt, dan zorg ik voor de perfecte muzikale omlijsting. Want Jimmy Cliff bij een satéetje of vegaburger, dat klinkt niet verkeerd, toch? Nu het nieuws.
5: De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseist en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: 76 Geleen Keulen, ook voor Duitsland.
1: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Top 250 met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

50. De beste hits om bij te grillen. Dit weekend alleen bij Radio 10. Yummy!

0: de meest getoonde prijs.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Alle verf super voordelig.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Dennis Verheugen. Een heerlijke dag om te barbecuen. Het is niet te warm en ook niet te koud. Dus een land.

Nou, deze track van Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine op 48 in de Barbecue Top 250 hier bij 10. Vraag je je misschien af, kan het nog zomerser? Jazeker, ja, luister maar naar.

0: 250.
1: Ja, we zijn inmiddels 28 dagen onderweg in de zomer van 2026. En gelukkig hebben we er nog 66 te gaan. Ja, genoeg tijd dus om die barbecue nog heel vaak aan te steken. Op nummer 45 hoorde je de soundtrack van de zomer van 2014. Summer van Calvin Harris. Ja, chillen en grillen bij 10, hè? Lekker hoor, het kan nog tot 9 uur, want vanavond niet alleen de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië, maar ook natuurlijk de finale van de barbecue top 250. Wouter Kooijman, hij begeleidt je naar een hele coole nummer 1. Veel

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Met zo'n liedje dat gaat over iets wat echt niet mag ontbreken tijdens een barbecue. En ook Buster Poindexter komt eraan zometeen. Hier is het nieuws van 6 uur met Mario Kwaitaal.
11: Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
10: Radio 10 verkeer met twee meldingen voor je. A1 Hengelo, Osnabrück voor Duitsland, 6 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland. Vertraging daar is 9 minuten.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Vandaag de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio

0: geloof het of niet, dit zijn de dochters van de grote El Tomaat, hè?
1: De Barbecue Top 250.
0: Nee, dat is geen drugsdealer, maar een bekende flamingo-gitarist in Spanje. Zijn dochters vonden het daarom wel leuk om zichzelf Las Ketchup te noemen. Je hoorde ze op 41 met de Ketchup Song. Iets wat natuurlijk niet mag ontbreken tijdens de barbecue, hè? Goedenavond, je bent aangekomen bij de eerste finale. Van vanavond dan, de Barbecue Top 250. Ik tel samen met je af naar de nummer 1. En als jij de barbecue vast vollegt met allemaal lekkere dingetjes, dan zorg ik voor de goede muziek. Een nummer 1 hit zometeen uit 1993. Van de band die al sinds 1968 bij elkaar is, hoor je zometeen. En de Summer Jam komt eraan. Oh ja, ik hoor het al, dat is nog steeds wel een populair liedje. Eerst...

sexy manier om gewoon all along te zingen. Alalalalalong. Ja, ja. Ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Volgens mij zelfs een van de meest catchy refreinen ooit. Ja, en zo'n nummertje is dan natuurlijk een garantie voor succes. In Nederland werd het zelfs een nummer 1 hit. En dat was weer een klein feestje voor de band. Die al sinds 1968 bij elkaar is. In een circle. Met Sweat staan ze op 37 in de barbecue top 250. Hey, wat is het koud vandaag, hè? 18 tot 23 graden en een vrij stevige noordwestenwind. En gelukkig blijft het wel droog vanavond. Op 36 in de lijst hoor je nu Desireless.

30. Get up.

0: stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten en in de barbecue top 250 op nummer 35. Heel leuk dat je erbij bent. Even kijken hoor, in de app. Martin zie ik. Ik zie Liesbeth voorbij komen. En Angelique is er ook weer bij vanavond. Nou, ben je zelf aan het barbecuen? Stuur gerust even iets van wat er op de barbecue ligt. Ik ben wel benieuwd of dat een beetje lukt vanavond. Het komende half uur, ja, omdat hij nog niet overal schijnt op het moment, heb ik twee keer een ode aan de zon voor je. En deze van Alvaro Soler. El Mismo Sol hoor je zo, 34 in de barbecue top 250.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
17: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
21: Odido. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
22: Honda, the power of dreams.

0: Uit Liverpool komen deze vier.
1: Boys. Boys.
0: De Beatles hoor je op 33. Here comes the sun. Het hele weekend hoor je hier op Radio 10. De allerbeste barbecue hits in onze lijst.

Een mooie stem, een goede kop, wiebelende heupen waar je u tegen zegt. En opeens spatten veel vrouwenfantasieën uiteen. Toen Ricky 16 jaar geleden in een verklaring op zijn website zei dat hij meer van de mannenliefde genoot. Ach ja, living la vida loca, zeggen ze dan, hè? Je luistert naar de Barbecue Top 250. Gisteren om 12 uur zijn we daarmee begonnen. Inmiddels aangekomen bij nummer 29. En daar staat André van.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar €0,89 per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met zo direct Enrique Martinez in de barbecue top 250. En ik heb een rammer van ABBA voor je klaarstaan. Hier is het nieuws van 7 uur, Mario Kwartaal.
2: Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
1: Radio 10 verkeer met één vertraging voor je. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. De vertraging daar is 12 minuten.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Vandaag de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Barbecue Top 250.
1: Ja, het was de naam waaronder Enrique Iglesias begon met optreden. Alleen niemand wou onder die naam zijn muziek horen, dus dat heeft hij snel weer veranderd. En hoppa, meteen waren er hits, waaronder deze Bailamos, die hoorde op 26. Zondagavond, een dubbele finale dag vandaag, hè. Straks om 9 uur in New York wordt die voetbalfinale natuurlijk gespeeld, als je er wat van kan zien met al die rook. En op dit moment zit jij midden in de finale van de Barbecue Top 250. Staat je barbecue lekker aan vanavond? De Radio 10-app staat voor je open. Hè? Laat maar weten wat je allemaal op dat ding gelegd hebt. En Rob, ik zit even naar jouw barbecue te kijken.
2: Ja.
1: Daar ligt nog niet veel op, hè?
2: Nee, ik wou net filetlapjes op kan leggen.
1: Oh ja, maar het staat lekker voor te gloeien.
2: Ja, precies.
1: Met barbecue top 250 aan.
2: Inderdaad.
1: En wat heb je erop gelegd, zei je?
2: Varkens filetlapjes.
1: Oh, lekker zeg.
2: En daarna komen nog hamburgers en kipspiesjes. Dan wel genieten.
1: Ja, dan wordt zeker genieten. Zeker met ook de muziek. Want alleen de beste barbecue hits die krijg je nu voor je kiezen, hè, vanavond.
2: Ja, daarom. Daarom hadden we hem aanstaan.
1: Nou, helemaal goed. Rob, ik wens je een fijne avond en eet smakelijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Zometeen hoor je Agda en de Munnik. En ook een lied dat gaat over het versieren van veel vrouwen. Ja, denk dan aan Angela, Erica, Jessica, Marty, Monica, Pamela, Rita, Sandra, Tina. Het liedje waar ik het over heb, hoor je zo meteen. Na deze van 10cc, Dreadlock Holiday, hoor je.

0: Barbecue Top 250.
1: Het regent zonnestralen, je hoort de Agda en de Munnik in de Barbecue Top 250. Deze zondagavond. Even de app erbij, Ralf Westland, die heeft een appje gestuurd. Die heeft sperrips gemaakt vandaag op de barbecue. 6 uur lang heeft hij low and slow staan braden. En ze zijn heerlijk mals en zoet op dit moment, zegt hij, Wouter. Nou, hartstikke goed. Hey, en Piet, jij bent bijzonder aan het barbecue, hè?
2: Nou, we hebben deze keer elektrisch gedaan. Wij zijn maar met z'n tweeën.
1: Ja.
2: En we hebben ook wel een gewone barbecue voor houtkool.
1: Ja.
2: Een kleintje, omdat we maar met z'n tweeën zijn.
1: Dan hoop ik wel dat je zonnepanelen op het dak hebt.
2: Nee, die hebben we niet.
1: Oh, dat is een duur middagje geweest. Ja. Het liedje wat je nu gaat horen is een populaire zomerhit.

0: Prime voor Afrika.
1: Natuurlijk in de barbecue top 250. Zometeen hoor je een track die ook wel de Forbidden Dance werd genoemd. Welke track dat is, dat hoor je zometeen. Boy George met de Culture Club komt eraan. En deze grote Radio 10 hit.
2: When my baby,
1: ja, natuurlijk.
2: When my baby smiles at me, I go to Rio.
1: Peter Allen hoor je zo helemaal.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: besparen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
0: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
0: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Wouter Kooijman.
5: Hey, goedenavond. In de Barbecue Top 250 hoor je zo meteen de Culture Club. Eerst Peter Allen, I Go to Rio. Radio
6: 10. 20.

op nummer 19 met Karma Chameleon. Het is de band van Boy George natuurlijk. Net even gecheckt of hij misschien weer eens vars zit. Nee, dat is niet het geval. Sterker nog, hij is zelfs aan het toeren met The Club en ook met Shaggy. 4 december staat er zelfs een groot concert gepland voor de band in Parijs. Dit is het laatste stukje van de Barbecue Top 250. En het mooie is, jij bent erbij. Net zoals de Gypsy Kings op nummer 18. Dit is Bamboleo op Radio 10.

was de Lambada. De zomer van 10. Die ook wel de Forbidden Dance werd genoemd vanwege het intieme en fysieke contact. En ik weet niet of je Chico en Roberta nog kunt herinneren. Ja, die dansen in de clip en waren pas 11 en 12 jaar oud. Ja, gelukkig bleek de Forbidden Dance een marketingstunt te zijn. En werd het toch nog de zomerhit van 1989. Kaoma hoorde je op 16. Langzaamaan komt de nummer 1 van de barbecue top 250 in zicht. Maar nu op 15 Bryan Adams.

0: Deals van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Alle verf super voordelig.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Nog 13 zomerhits te gaan. Langzaamaan komen we bij de nummer 1. En wat daar staat hoor je natuurlijk zo meteen. Eerst het nieuws van 8 uur. Dit is Mario Kwaitaal.
22: De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog ging door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Vandaag de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue.

0: Q Top 250.
1: Naast deze vrolijke zomerhit scoorden ze nog een grote hit. Al was dat wel 12 jaar later. Toen ze het Eurovisie Songfestival wonnen met Love Shine a Light, weet je dat nog? Goedenavond, Wouter hier op deze toch iets wat bewolkte en regenachtige zondagavond. Misschien zit je net als luisteraar Jos nog lekker achter je barbecue. Ja, of staat hij van jou al lekker na te smeulen? Dat kan ook natuurlijk. Het is het laatste uurtje van de lijst. En zometeen hoor je een hit waar een cowbell in zit. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen. En waarom Marco Borsato waarschijnlijk een hekel heeft aan Gustavo Lima. 250 barbecue hits, nog 11 te gaan, waaronder

van zomers jasje. In de barbecue top 250 hoor je zo meteen een hit waar Marco Borsato volgens mij een hekel aan heeft. Eerst is het tijd geworden voor Madonna met haar hit Holiday. Daar zat ik net even dat hoesje te bekijken van die single en daar viel me meteen een leuk feitje op. In de credits staat namelijk dat Madonna cowbell speelt in het nummer. Nou, ik dacht dat moeten we even beluisteren, want dat is bijzonder. Ik heb het met AI even geïsoleerd. Hoor je het gaan? Ongelooflijk, hè? Ja, dat is mooi. Live gespeeld door Madonna destijds. Best bijzonder, hè? En vanavond kun je er zien in de halftime show van de WK-finale. En nog leuker, ja, nu kun je er gewoon al horen op Radio 10, want met Holiday staat ze...

0: en brak daarmee het bijna 18 jaar oude record van Marco met Dromen zijn bedrog. Die stond namelijk 12 weken op nummer 1. Gustavo Lima hoorde hij op 8. Aangekomen bij het bovenste stukje van de barbecue top 250. Met de Macarena zometeen en ook de Miami Sound Machine. Ze staan met Conga op 7 en je hoort ze zo helemaal.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Het Profiel Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Het Profiel Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full van vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Wouter Kooijman.
0: Goedenavond, de barbecue top 250 met Bob Marley zometeen. Eerste Miami Sound Machine. Dit is Conga.
19: Radio 10.
20: 7.
19: Non-stop.

op het eerste gezicht alsof het echt een macho nummer is, hè? Geen vrouw, geen zorgen, maar als je de docu over Bob Marley gezien hebt daar, dan weet je dat het juist gaat over de kracht van de Jamaicaanse vrouwen. Bijna bij de nummer 1 gekomen in de barbecue top 250. Nog 5 hits te gaan en dan weet je wie er op nummer 1 staat. Ja, nou had ik het net met je over No Woman No Cry, hè? Dit is volgens mij een echte tegenhanger in de lijst. Hoewel het misschien wel het vrolijkste en bekendste dansje ter wereld is.

0: in het Copacabana Hotel in Rio de Janeiro. En toen die club in New York ook hun deuren opende, besloot Barry dit nummer pas echt op te nemen. Op nummer 4 hoorde je Copacabana. De radioteam Partypoppers zijn er klaar voor. Bijna zijn we aangekomen bij de nummer 1 van de Barbecue Top 250. En we hebben er zin in, zoals je hoort. Met de Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're

0: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
1: Oh, ja, nee, ik ben al weg!
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland, maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Radio 10.

Een luttele 7 seconden. Langer duurt het niet. Ja, dat is ongeveer hoe lang een pasgeboren kindje nog helemaal van niks weet. Geen vooroordelen, geen haat, geen gedoe, alleen maar verwondering en verder helemaal blanco. Daarover schreven Yusuna Door en Nene Cherry dit nummer in 3 talen. Engels, Frans en Wolof, de taal van Senegal. Het stond in Frankrijk 16 weken op 1, destijds een record. En de boodschap is nog steeds springlevend. Vorige week zong Yusuna Door nog tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. Dat was 7 Seconds. Goedenavond, je bent de Radio 10. De barbecue top 250 is nog een beetje aan het nasmeulen. En het is een spannende avond, want in New Jersey is zojuist de WK-finale afgetrapt tussen Spanje en Argentinië. Ja, en of je nou met een halfhoogte wedstrijd probeert te volgen of gewoon lekker alleen maar naar de radio zit te luisteren, hier hoor je de fijnste muziek uit de grootste hitlijst aller tijden. Met de Bee Gees zometeen en we halen straks de Blaaskapel erbij met Ron Hazen. Eerst gaan we naar het jaar 79. En dan heb ik het niet over 1979. Nee, echt het jaar 79 na Christus. Toen de vulkaan Vesuvius in Zuid-Italië uitbarstte en de stad Pompeji onder een dikke laag as verdween. Ja, zanger Dan Smith van Bestil die schreef dit nummer als een gesprek tussen twee slachtoffers die al 2000 jaar naast elkaar onder die dikke laag as liggen. Met als grote vraag, hoe blijf je hier nou optimistisch onder? Het antwoord werd een hele dikke wereldhit. Dit is Bestil bij 10 en Pompeji.

Radio 10 en You Win Again. En dat mag je letterlijk nemen, want met deze plaat wonnen de Bee Gees gewoon weer. Het werd in 1987 hun eerste Britse nummer 1 in ruim 8 jaar. En daarmee waren ze de allereerste groep ooit met een nummer 1 hit in 3 verschillende decennia. De 60s, de 70s en de 80s, dat waren de Bee Gees. Top dat je Radio 10 aan hebt. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. En daarin zometeen een ode aan de favoriete stad van Alicia Keys. En eerst blijven we in eigen land, in Lichtenvoorde. Waar vandaag de slotdag is van de Zwarte Cross. Het grootste festival van Nederland. Waar crossmotoren, tractoren en blaasmuziek gewoon naast elkaar bestaan. En vandaag stond daar tussen al dat geweld de trots van Limburg, Roel Nessen. Een grote kans dat deze daar voorbij kwam.

Empire State of Mind. Maar dan deel 2, hè, de uitgeklede versie met alleen Alicia Keys en haar piano en zonder de rap van Jay-Z, die wel in deel 1 zit. Ja, en zo komt dat refrein misschien nog wel harder binnen. Een liefdesverklaring aan de stad waar op dit moment de WK-finale wordt gespeeld. Of nou ja, eigenlijk net daarnaast, hè, want dat is in New Jersey. Dit ging over New York, je hoorde Alicia Keys. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen het verhaal van de Eagle die te hoog vloog. Natasha Bedingfield hoor je ook straks. En deze komt eraan. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield, je hoort ze binnen nu en een paar minuten.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: De grootste hitlijst aller tijden.
19: Hey!
20: Jan Sluis.
19: Wat goed dat je erbij bent. De top 4000 classics van Radio 10 met de Eagles en Natasha Bedingfield na de Pet Shop Boys.

0: noot. Ja, één noot maakte deze plaat onsterfelijk en werd de man die hem zong bijna fataal.
1: Top 4000.
0: Classics. Take It To The Limit, het is de enige grote Eagles-hit met bassist Randy Meisner als leadzanger, want hij kon als enige Eagle die torenhoge uithaal aan het eind halen. Hun fans waren er dol op, maar die uithaal dat werd Randy's grootste nachtmerrie, want elke keer was hij doodsbang dat hij hem niet zou halen. En op een avond in 1977 had Randy last van bronchitis. Hij weigerde het nummer te zingen en dat leidde tot een knallende ruzie backstage met Glenn Frey, waarbij zelfs wat klappen schijnen te zijn gevallen. En aan het einde van de tour besloot Randy het bijltje erbij neer te gooien. Eén noot die dus letterlijk te hoog gegrepen was, dat waren de Eagles. Je bent bij Radio 10. Toto staat met twee hits in de top 100 van de top 4000. Hun hoogst genoteerde is Africa op nummer 6. Hun op 1 na hoogst genoteerde hoor je zometeen in de top 4000 Classics. Eerste zangeres die begon als het zusje van Daniel Benningfield, maar al snel werd Daniel de broer van Natasha Benningfield. Dit is Unwritten bij 10.

Hij is de enige Britse reggae-zanger die ooit solo de Amerikaanse hitlijst aanvoerde. Maxi Priest, je hoorde Close to You. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. We razen richting 10 uur met straks na 10 Amy Winehouse. Ook Neil Young komt eraan. Eerst Simply Red. Zanger Mick Hucknall die had ooit een opmerkelijke gewoonte. Als hij een nieuw nummer had geschreven, dan ging hij ermee de straat op. Niet om de inkt te laten drogen, maar om het aan een willekeurige taxichauffeur te laten horen. En die moest dan zeggen of het wat was of niet. Of het ook bij deze gebeurde, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij ook prima klinkt in een taxi. Dit is

0: Digitaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse drone-aanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.

Blijven of gaan? Ja, de Clash kon maar niet kiezen. En dat leverde dus een mooi twee keer een hit op. Should I Stay or Should I Go was in 1982 al een bescheiden hitje. 9 jaar later werd het gebruikt in een spijkerbroekenreclame van Levi's en knalde het alsnog naar nummer 1. Eén nadeeltje, de band was op dat moment al lang uit elkaar, dus ze hebben het helaas niet samen kunnen vieren. Dat was The Clash. Het is 10 uur geweest. In New York maken ze zich op voor de tweede helft van de WK-finale. Ja, hier trappen we af voor de tweede helft van de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Neil Young. En straks wordt het super freaky met Rick James. Eerst Amy Winehouse. Gisteren draaide ik nog het hartverscheurende Back to Black. En vanavond laat ze zich van haar vrolijke kant horen. Na hun gouden samenwerking op haar eigen album gingen Amy en producer Mark Ronson gewoon door. Dit keer op de plaat van Ronson zelf. En het was meteen weer raak.

Dit was Neil Young's enige nummer 1 in Amerika. En wat doe je dan? Nou, in het geval van Neil, zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Ja, zelf zei hij er later over, deze plaat zette me midden op de snelweg en daar was het saai, dus ik stuurde richting de berm. Ja, niet echt een artiest voor hele grote top 40 hits. Eigenwijze worden ze niet gemaakt. Dat was Heart of Gold. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met zometeen in de top 4000 Classics een ukulele die de hele wereld overging. Eerst een basloopje dat je waarschijnlijk wel kent. Ja, You Can Touch This van MC Hammer. Een nummer dat nooit een hit zou zijn geworden zonder de sample uit Super Freak van Rick James. En er was een schikking voor nodig om te zorgen dat Rick James werd vermeld als een van de schrijvers van You Can Touch This, zodat hij er netjes voor betaald zou worden. Nou, beide versies staan uiteraard in de top 4000. MC Hammer op 3106. En Rick

0: Eén ukulele. Meer had Train niet nodig om een van de meest gedownloade hits van 2010 te scoren. Dat was Hey Soul Sister. Top dat je erbij bent. Dit is Radio 10, de top 4000 classics, met zometeen de grootste romanticus van Italië. En ik open straks de top 4000 file van Avicii. En deze komt eraan. Liefde en begrip voor Cher, zometeen.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Eye care.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Onderschrijf.

0: Musica est, oftewel muziek is. Ja, meer zegt de titel niet en meer hoeft ook niet natuurlijk. Het is een pure liefdesverklaring aan de muziek zelf. Ja, en die liefde is wederzijds, want deze zanger stond in december met 7 hits in de top 4000. Dat was Eros Ramazzotti.
1: Top 4000 file.
0: Bruce Springsteen hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Avicii. Hij werd geboren als Tim Berkling, een verlegen Zweedse tiener die vanuit zijn slaapkamer in Stockholm de hele wereld aan het dansen kreeg en uitgroeide tot een van de grootste DJ's ooit. Hij overleed in 2018, veel te jong, op zijn 28e, maar zijn muziek staat nog steeds als een huis. Avicii staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 3035. I think it just died.

Het hit van Avicii, You're the Heaven, Addicted to You, Levels en zijn hoogste notering Wake Me Up. En deze, de stem die je hoort is van bluegrass zanger Dan Deminsky. En als dat je niks zegt, hij is de zangstem van George Clooney in de film Oh Brother, Where Art Thou. En je hoort hem nu op deze hit van Avicii.

0: Van zijn debuutalbum Born to Do It, waarmee hij als tiener wereldwijd doorbrak, Craig David en Walking Away. Dit is Radio 10 met zometeen na 11 in de Top 4000 Classics onder meer Michael Jackson. En we snijden een verjaardagstaart aan voor een gitaarlegende. Eerst terug naar 1971 met een cover van dit liedje. Ja, dit is keurig, netjes, lekker rollend Creedence Clearwater Revival. En toen kregen Ike en Tina Turner het liedje in handen. En Tina die waarschuwt aan het begin zelf al: wij doen het nooit nice and easy. Wij doen het nice and rough. En hoe? Dit is Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it

0: toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Waarom verdom?
15: Simyo.
16: Radio 10.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Bovensmilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK-voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
19: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan.
0: Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
14: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
14: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
15: Grand Italia. Thuis in Italië.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
20: Radio

Als je de wereld wil veranderen, waar moet je dan beginnen? Michael Jackson geeft in dit liedje het simpelste en moeilijkste antwoord dat er is. Hij wandelt door de stad en ziet op straat kinderen die niet genoeg te eten krijgen. Een zwerver met een kapotte jas. En hij betrapt zichzelf erop dat hij zijn kraag opzet en gewoon doorloopt. Wie ben ik eigenlijk, vraagt hij zich af. Waarom doe ik alsof ik het niet zie? Ja, dan draait hij zich om naar de enige persoon in de wereld die hij echt kan veranderen. Namelijk de man in de spiegel. Wil je dat de wereld beter wordt, kijk dan eerst naar jezelf en verander. Hij schreef het trouwens niet zelf. Dit nummer komt uit de pen van zangeres Cedar Garrett, met wie hij trouwens ook het duet I Just Can't Stop Loving You opnam. Afgelopen jaar op 84 in de top 4000. Man in the Mirror. Het is 11 uur geweest, dit is Radio 10. Met elke avond vanaf 9 uur het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen een band uit het Ierse Limerick. En we snijden straks de verjaardagstaart aan voor een legendarische gitarist die tevens sterrenkundig is. Eerst gaan we terug naar 1966. De stem van het 15-jarige kindsterretje Little Stevie Wonder was gebroken, omdat hij de baard in de keel kreeg. Nou, platenmaatschappij Motown twijfelde of het nog kan worden met het wonderkind, tot hij dit schreef en de twijfel als sneeuw voor de zon verscheen. Uptight, dit is Stevie Wonder bij Radio.

Oh, to my family. Zangeres Dolores O'Riordan schreef het toen de roem haar ineens even te veel werd. Een heimweeliedje over haar jeugd in de eerste stad Limerick, naar de tijd dat alles nog klein en overzichtelijk was. Dat waren de Cranberries. Je zit goed hier bij de Top 4000 Classics van Radio 10, met zometeen de zangeres die sinds 2 weken Taylor Kells Swift heet. Eerst tijd voor een taart met 79 kaarsjes voor Brian May van Queen. En Brian is niet zomaar een gitarist. Het is er eentje met een dokterstitel. Brian die studeerde sterrenkunde en begon in de jaren 70 aan een proefschrift over stof tussen de planeten. Maar er kwam even wat tussen. Brian brak namelijk door met zijn beentje en daardoor bleef het onafgemaakte proefschrift ruim 30 jaar liggen. Nou, uiteindelijk dook hij weer de studieboeken in en sinds 2007 mogen we hem officieel Dr. Brian meenoemen. Dit is een van de hits die hij schreef voor Queen. I want it all!

0: Haters Gonna Hate. Maar Taylor Swift die schudt het gewoon van zich af. Ja, 2 weken geleden stapte ze in het huwelijksbootje met de American voetbalspeler Travis Kelce. Half Manhattan in New York moest daarvoor worden afgezet. Dat was Shake It Off. Dit zijn tot middernacht de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een plechtige belofte van Pretenderzanger Chrissy Hynde. We dansen straks met Lionel Richie op het plafond. En je hoort zometeen deze. Ah, niet stress hoor, zo laat op de zondagavond. We hebben helemaal niet zoveel te doen, maar toontje lager komt er wel aan.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is big sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: iWish. En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je.

0: Altijd fijn om iemand te hebben die je steunt.
1: Top 4000 Classics.
0: Chrissy Hynde van The Pretenders geeft dit samen met songwriters Tom Kelly en Billy Steinberg. Het duo achter hits als Like a Virgin van Madonna, True Colors van Cyndi Lauper en Eternal Flame van The Bengals. En dus ook I'll Stand By You van The Pretenders. Ja, en daarvoor de band die bijna 3 weken geleden afscheid moest nemen van hun allereerste gitarist, Gerard de Braconnier. Hij speelde tussen 1978 en 1983 bij Toontje Lager. Hij heeft dus nog meegespeeld op de hit die je net hoorde, want die komt uit 1983, Zoveel te doen. Top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Lionel Richie. Eerst een rauwe soulstem die je waarschijnlijk al kende voordat je zijn naam ooit gehoord had. Namelijk John Newman. Hij zong al eerder op de hit Feel the Love van Rudimental. En daarna deed hij het in zijn eentje nog eens dunnetjes over met dit liedje. Dit is Love Me Again.

Radio 10 en Perfect Day. Een liedje dat in 1997 een tweede leven kreeg toen de BBC er met tientallen wereldsterren een benefietsingel van maakte. Van Bowie tot Bono en van Pavarotti tot Elton John, allemaal zongen ze een regeltje mee. Maar het origineel was gewoon van Lou Reed. Het is bijna middernacht, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10 voor vanavond. We gaan nog even snel naar Nieuw-Zeeland, waar Polly Voamana halverwege de jaren 90 vanuit het niets een wereldhit scoorde en daarna net zo geruisloos weer verdween. Hoe bizar wil je het hebben?

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Is ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel.

0: uur.
1: Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuws dan. Het is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. Radio 10.

0: De grootste hits aller tijden.
1: De grootste hits aller tijden.
0: Radio 10. Take
2: me! Oh, nieuwe sneakers?
3: Ja, gaaf hè?
2: Oh, wat een mooi merk.
3: Dank je.
2: Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
2: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
3: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
2: Oh.
3: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuwsstand in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het Radio 10 weer door weer online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.
1: Radio 10.